0: trainer zit een 35-jarige man vast. Hij komt uit Os. In het midden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in twee hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zegen de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht, dat is 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer in het zuiden een paar stevige onweersbuien en de rest van het land droogt, koelt af naar een graad of 15. Morgen regen, wolken en zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Virtual NL. Hits van vinyl en schijf.

0: Hier is het nieuws van 3 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en 1 agent raakte gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Grote delen van Australië hebben al weken last van een enorme muizenplaag. De dieren zorgen voor veel overlast, zo vernielen ze akkers en eten ze zaaisel op. Een boer zegt tegen Australische media dat ze per hectare zo'n 9000 muizen ziet. Er wordt over een plaag gesproken als er 800 muizen per

hectare zijn. Ook scholen hebben er last van, omdat daar boeken worden aangevreten. Leraren in West-Australië hebben hun handen vol aan het opruimen van uitwerpselen. De plaag komt door de recordoogst van vorig jaar. Daardoor is er veel te eten voor de muizen. President Trump wil zelf het podium pakken op het onafhankelijkheidsfeest van de VS. Meerdere artiesten hebben afgezegd en in plaats van concerten wil Trump nu een toespraak gaan geven. De viering is op 4 juli. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de disqualificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Dat was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuidoosten kans op een bui. Het is een graad of 15. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is het nieuws van 4 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. De politie zegt dat het slachtoffer door een auto is aangereden op de rijbaan. Het is nog niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij op de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. De A67 bij Lierop is in de richting van Venlo afgesloten. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en vernielingen aangericht. Bij de ongeregeldheden raakten 6 agenten gewond. Ook op andere plekken in Parijs, in Frankrijk moet ik zeggen, zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club.

Muizen veroorzaken veel schade op akkers in Australië. Door de recordoogst van vorig jaar heerste nu een enorme muizenplaag. De dieren vernielen de oogst en eten zaaisel op. En ook scholen merken het, omdat muizen hun boeken aanvreten en overal in de gebouwen uitwerpselen achterlaten. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de disqualificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuidoosten kans op een bui, het is een graad of 15. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er dan kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 5 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en vernielingen aangericht. Bij de ongeregeldheden raakten 6 agenten gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. De politie zegt dat het slachtoffer door een auto is aangereden op de rijbaan. Het is niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij over de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. De A67 bij Lierop is in de richting van Venlo afgesloten. Muizen veroorzaken veel schade op akkers in Australië. Door de recordoogst van vorig jaar heerst er nu een enorme muizenplaag. De dieren vernielen de oogst en eten zaaisel op. Ook scholen merken het, dat muizen hun boeken aanvreten en overal in de gebouwen uitwerpselen achterlaten. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de disqualificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'n fiets heeft gereden en dat er nooit een probleem was. Het weer. In Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan veel regen vallen in korte tijd met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land is het droog. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is het nieuws van 6 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten raakten gewond. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Maar na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er 426 mensen opgepakt in heel Frankrijk. Opnieuw zijn er 3 mannen gedood bij een Amerikaanse aanval op een boot in de Stille Oceaan. Volgens het Amerikaanse leger was het schip betrokken bij drugsmokkel, maar bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Eergisteren werden er ook al 3 mannen gedood bij een Amerikaanse aanval, ook op een boot in de Stille Oceaan. Een voetganger is op de A67 bij Lierop aangereden door een auto. De politie onderzoekt of de man dan op de weg lag of dat hij over de snelweg liep en toen werd aangereden. De politie onderzoekt ook wie het is. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de disqualificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Het was lichter dan het minimumgewicht, dat is 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer in Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan veel regen vallen in korte tijd met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land is het droog. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er kans op regen en onweer en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Jouw beste vriend op de radio. Vechtdal NL brengt je radio tot leven.

0: Dit is het nieuws van 7 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de tweede aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden er ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit op boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busverkeer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. Politie zegt dat het slachtoffer op de rijbaan is aangereden door een auto. Het is nog niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij op de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na de eerste zege op de Giro d'Italia op Women uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd is gewogen. Het weer dan. In Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan korte tijd veel regen vallen met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land blijft het droog. Later vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het oosten is er kans op regen en onweer. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vechtdal NL. Hits van vinyl en schijf.

Ja, ja, goedemorgen luisteraars. We staan in verbinding met de Studio Labro's, gepresenteerd hier bij Vechtbal NL. En voor een groepsverzoek of een reactie kunt u reageren onder het nummer 06 25 35 44 en dan de 79. Dus het nummer luidt 06 25 35 44 en dan de 79. Jan de van Doorswieken, plaatnog had ik aan de band. En die bent er ook weer mooi op tijd bij, kerel, hè.

Goedemorgen, de Tosca, plein hoor ik aan de band. Ik ben er ook mee op het ziet bij Kerel Lendor in Dalsen. Het plein hoor ik speciaal die aan de band. Zing, luister maar weer mee, kom eens aan. Een goedemorgen. Dit is een Studio Glabro's Vechtdal NL.

Ja, goedemorgen, luisteraars. Staan in verbinding met de Studio Glabro's, gepresenteerd hier bij Vegdal NL. Morgenhandel heb je even daarna winder met Vrij als een vogel. En wordt aangeboden door Jan van Doorstwiekendorp. Laat nog die aan de band en luistert maar mooi met. Hè. En is gedraaid.

Dus een goedemorgen luisteraars, we zijn in verbinding met de Studio Glabroos, gepresenteerd hier bij Vechtdal en El. En de rommeling wegdraaien vanaf de localiteiten Drochter opslagen vanaf de Tippe Boulevard. Met het nummer 06 25 35 44 en dan de 79. Zijn la horen waar die aan staat. Dit is hem, Studio Glabroos bij Vechtdal NL. Zijn komen ze weer aan, een goeiemorgen. Als ze er bent, hè, moezee.

0: Dit is het nieuws van 9 uur bij Vechtal NL. Muziek uit het Vechtal.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren de hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door sneltijdig stijgend water. De Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. Ook werd er confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer is op de rijbaan aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. Ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de 2e aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit op boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. Bij de aanvallen zijn in totaal meer dan 200 doden gevallen inmiddels. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, lokaal ook met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.

0: 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.

pionier voor onszelf hier zorg in Van de Moeze. En natuurlijk ook in Van Klaasje en de spion uit Dievenbrug. En dan wordt aangeboden naar Jan Gams. Jan de plaat nog niet aan de banden, dus maar moment. En die telt nog maar wat reetjes, hè. Dat mooi, Arnold. Nou, Jeroen, door de hot-top koning, door het Dalsen. Plaat nog niet aan de banden. En ik zal de plaatje erin bezoeken die hij altijd zo mooi vindt. De haren in de wind. Ik heb hem nou op single. En voor een groetverzoek of een reactie kunt u dus reageren onder het nummer 06 25 35 44 en dan de 79. Dus het nummer uit die 06 25 35 44 en dan de 79. Dit is hem, Studio Glabro's Vechtbal NL. Goedemorgen, kom de bladies aan. Hoi.

0: Dit is het nieuws van 10 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het diepste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Belfour ligt op een strategisch hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zover op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snelstijgend water. De Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer is op de rijbaan aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. En ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, lokaal ook met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
4: Adverteren bij RTV Vechtdal kan al voor een paar tientjes per maand. Uw bedrijfsreclame in beeld op Vechtdal TV? Of kies je voor een radiocommercial op Vechtdal FM of Vechtdal NL? Laat weten wie je bent en wat jij te bieden hebt via RTV Vechtdal. Meer informatie? Mail naar reclame@rtvvechtdal.nl.

Ja, goedemorgen luisteraars, tijdens verbinding met de Studio Glabroos, gepresenteerd hier bij Vechtbal NL. Voor zo'n plaatje door een van de vlam is gedoofd en het huisje bij de brug. En er wordt aangeboden door Jan de Dommen. Nou, Jan de plaat in het gedraaid, ik hoop dat ze goed is. En luister maar mooi met door in Ommen. Oké, Sylvia er aan de balkplaat, hoor ik die aan de baan. Luister ook maar mooi met.

Goedemorgen, Klaproos Keugenwak of live van de Dijsters draaien voor Daan Vieten en Sophie Vieten. Groetjes van oma Willy en ook graag in mijn pleitje van de vuurtorenwachter. Die wil Daan graag horen, nou, die komt er zo achteraan. Hè. Zing zet de radio maar vast, ader. En voor een groetverzoek of een reactie kunt u dus reageren onder het nummer 06 25 35 44 en dan de 79. Dus het nummer uit die 06 25 35 44 en dan de 79. Zijn luister mee, komen ze weer aan. Een goeiemorgen. En dan roepen we de bezoekers weer af om half elf als ze er bent. Zijn luister mee, komen ze aan. Goeiemorgen. Mooi.

Ten tweede male is het mij een buitengewoon genoegen de presentatie te mogen verrichten van de Gelderse mobiele eenheid Neumal. Dus, on your bike, zou ik zeggen.

0: Dit is het nieuws van 11 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het diepste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategisch hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zover op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo grote als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snel stijgend water. Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken naar de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Boven het noordoosten van de VS is een meteoor de dampkring ingeschoten. Uit verschillende staten kwamen meldingen van mensen die een vuurbal zagen, knallen hoorden of hun huis voelden trillen. De meteoor vloog gistermiddag 2 uur plaatselijke tijd over de staten New Hampshire, Massachusetts en Rhode Island. In de buurt van Boston. Met een snelheid van 120.000 km per uur. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Lokaal ook met wat onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor de grootste

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl. Want in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Ha, buurvrouw.

Ja, goedemorgen luisteraars. Tijd in verbinding met de Studio Glabro's, gepresenteerd hier bij Vechtbal NL. En dan hebben we nog helemaal mensen die hadden gereageerd via Facebook, en zo wil ik hem opnoemen. Dat is Paulien Holst, Joke Dekker, Martin de Dedensvaart, Sandra Boy, Lummy Compagnie, Ronnie Bennick, Ben Schreur, Henk Grodenhuis, Kees Kremer, Ronald Ulich, Roele Vraer, Herman Gelder, Martin Ekkelgam. Natuurlijk ook Ben Schreur, de platen hoor ik niet aan de baan. Het is mooi rustig met de verzoekjes, jongens, weer rijdt zo weer mooi verdaan, hè. Voor een groetverzoek of een reactie kunt u eventueel nog reageren onder het nummer 06 25 35 44 en dan de 79. Dus nummer uit die 06 25 35 44 en dan de 79. Er is een Studio Glabro's Vechtbal NL. Ja, die is een mooi pleitje van de balk, hè. Heb je mooi goed, hè.

Goedemorgen, we zijn er weer. Bekies en Sylvia is het. Bekies en Sylvia is al weer wakker. En Chris ook. Groeten Mark en Mikey, een plaat van de Champions. Wat wij bent gisteren weer kampioen geworden. Ik ben niet gek geworden met jullie. Echt geweldig, hè? De Verma Kramer. Graag een plaatje van Roy Orbison, Pretty Woman, waar ook in gedraaid wordt aangeboden door de Toskaakse. Zing luister ook maar met, platen horen die aan de band. Zing luister mee, kom eens aan, een goeiemorgen.

0: dit is het nieuws van 12 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De burgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomst op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning in de Champions League van Paris Saint-Germain. Zijn oproep volgt op een roerige avond in de Franse hoofdstad. Bijna 300 mensen werden opgepakt en 6 agenten raakten gewond. Op meerdere plekken in de stad werd brand gesticht, vuurwerk afgestoken en een confrontatie met de politie gezocht. De burgemeester spreekt van een stedelijke guerrilla-oorlog. Hij vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het verste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier de Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zoveel op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. In Rome zijn gisteravond tientallen paarden op hol geslagen toen er vuurwerk werd afgestoken voor een oefening. Een aantal ruiters en paarden raakten gewond. De 22-jarige soldaat liep gebroken ribben en een doorboorde long op. Het vuurwerk werd afgestoken tijdens de generale repetitie voor een militaire parade komende week. Zo'n 35 paarden renden geschrokken weg en kwamen op een drukke weg terecht. Het laatste paard werd vanochtend teruggevonden, meer dan 10 kilometer verderop. Boven het noordoosten van de VS is een meteoor de dampkring ingeschoten. Uit verschillende staten kwamen meldingen van mensen die een vuurbal zagen, knallen hoorden of hun huis voelden trillen. De meteoor vloog gistermiddag om 2 uur plaatselijke tijd over de staten New Hampshire, Massachusetts en Rhode Island in de buurt van Boston met een snelheid van 120 km per uur. Het weer. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19. In het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Van die eerste kop koffie in de zon. Tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is de kop koffie in de zon. Tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is de plek waar je je fijn voelt.

0: buffet, ze bouwden het hele feestje op.
1: En dan zit wij straks met AVA's.
0: Zelfs dat doen ze voor je.
1: Goh, lekker hoor.
0: Van Twenteverhuur.nl.
1: En wie hoeft er zelf niks aan te doen?
0: Nee joh, Twente regelt alles.
1: Oh, daar kan ik wel aan wennen.
0: Twenteverhuur.nl.
2: Van vinyl en schijf.

Ja, goedemiddag luisteraars. U bent nog in de verbinding met de Studio Glabroos, gepresenteerd hier bij Vechtdal NL. Eerst de mensen die altijd bent, eet smakelijk en geniet ervan. Om nog een paar verzoekjes was. Goedemorgen, Glabroos. Nou, het is nog in feite een middag, maar geef niet. Dan wordt aangeboden door Jan en Herma. Graag Arona van Arona Staats met Veronica. Is gedraaid en ik hoop dat zo goed is. Goedemorgen al, heb je nog iets van Jannes? Groeten Edwin en Margreet. Jazeker hadden wij dat en is ook gedraaid. Ik hoop dat zo goed is. Ik luister het maar mooi met. Vanmiddag geen Beltmans, joh. Die jongens verhinderd, hè. Vanavond wel de Moezee. En voor een groetverzoek of een reactie kunt u nog reageren onder het nummer 06 25 35 44 en dan de 79. Luister weer tot 1 uur Studio Glabroos bij Vechtdal NL. En dan om in wegdrijven op de lokaliteiten Drochter opslagen, maar op de Tippen Boulevard.

En ook Donald Beltman rust er midden. Ik denk, die man is er niet, maar hij is er wel. Plein horen die aan de band, rust er ook maar. Mooi match. En komen ze weer aan tot 1 uur. Studio Glabroos bij Vechtdal NL. Yo!

Ja, ja, goedemiddag luisteraars. Zoals in de verbinding met de Studio Labro's gepresenteerd hier bij Vechtdal NL. En de Beltmanshow is vanmiddag veranderd. Vanavond wel de moeze. En volgende week zondag zijn wij weer van 1, of van 8 tot 1. Niet om het reden, hè. Zijn iedereen bedankt voor de aandacht en tot de volgende keer. Dus zondag weer vanaf 8 tot 1. Goed nieuws, er nog niet achter anders gebeurt vanaf deze zijde. En tot volgende week. Ah, yo. En iedereen die gereageerd heeft, bedankt.

0: dit is het nieuws van 1 uur. Bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jeroen van Kamp met het NMS Journaal. Bij de rellen gisteren in Parijs na de overwinning van Paris Saint-Germain in de Champions League is 1 dode gevallen. Ook raakte een tiener zwaar gewond. Hij ligt in coma. Het OM zegt dat er bijna 300 mensen zijn aangehouden. Een deelburgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning. Die is vanmiddag tijdens een eretocht voor de spelers van de club. De deelburgemeester spreekt van een stedelijke guerrillaoorlog. Ze vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het verste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. De 4e editie van De Nacht tegen Seksueel Geweld heeft een recordbedrag aan donaties binnengehaald, ruim 300.000 euro. De Mars in Rotterdam wordt jaarlijks gehouden om geld in te zamelen tegen straatgeweld en aandacht te vragen voor het probleem. De deelnemers liepen 10 of 20 kilometer door de stad, langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Aan de editie van dit jaar deden er bijna 2300 wandelaars mee, onder wie de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als een pingpongbal. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en aan tuinmeubelen. Het weer in Nederland. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19 en het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.

binnen in het gevang, je weet en hoe lang we in dit map van alle huis moeten verblijven. Je kleren worden nagezocht, staan in ons naki op de tocht en daarna onderzoek van naakte mannenlijven. Je meldt

0: Dit is het nieuws van 2 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Tijdens de marathon van Groningen zijn diverse hardlopers onwel geworden, verdeeld over de hele route. Sommige deelnemers moesten hun wedstrijd voortijdig beëindigen. Het exacte aantal deelnemers dat in het probleem is gekomen is onduidelijk. De veiligheidsregio zegt dat er te weinig ambulances zijn voor het aantal mensen dat onwel is geworden. Hoewel het vandaag minder benauwd is dan de voorgaande dagen, is het met 20 graden nog altijd drukkend warm in Groningen. Bij de rellen gisteren in Parijs, na de overwinning van Paris Saint-Germain in de Champions League, is 1 dode gevallen. Ook raakte een tiener zwaar gewond. Hij ligt in coma. Het OM zegt dat er bijna 300 mensen zijn aangehouden. Een deelburgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning. Die is vanmiddag tijdens een eretocht voor de spelers van de club. De deelburgemeester spreekt van een stedelijke guerrillaoorlog. Zij vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israëlische troepen hebben kasteel Beaufort in Libanon ingenomen, dat nog dateert uit de tijd van de kruisvaarders. Het is in 25 jaar tijd het diepste punt dat Israël inneemt in het land. Het ligt op een strategische plek langs de rivier Litani. Israël zegt dat het nodig is zover op te rukken om aanvallen van Hezbollah te voorkomen. Tijdens de nacht tegen seksueel geweld is een recordbedrag opgehaald van ruim 300.000 euro. Aan de tocht, een mars door Rotterdam, deden bijna 2300 wandelaars mee, onder wie de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. De deelnemers liepen langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Het weer er nog. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig, dan wordt het ook maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Van die eerste kop koffie in de zon, tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.

0: Dit is het nieuws van 3 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. Bij een aantal marathons in het land zijn deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De anderen konden ter plekke worden behandeld. Bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. In Houten ging het mis bij een loper van de Utrechtse marathon. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarseveense plas in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. Gistermiddag kregen de hulpdiensten melding binnen dat er iemand te water was geraakt en werd met een duikteam, een helikopter en drones naar het slachtoffer gezocht. Niet veel later werd de jongen uit het water gehaald. Hij is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar hulp mocht niet meer baten. Minister Velbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie, zei hij in tv-programma Buitenhof. Daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en het nog niet over geld hebben. Omdat de coalitie in de Kamer geen meerderheid heeft, is de steun van oppositiepartijen nodig. Donderdag debatteert de Kamer over de vastgelopen gesprekken met de vakbonden over sociale zekerheid. De bonden eisen dat de plannen voor een versobering van de WW en WIA-uitkeringen helemaal van tafel gaan. Een petitie tegen rokende en vepende influencers is al duizenden keren ondertekend. De 19-jarige Boy Tanis uit Geertruidenberg is de petitie begonnen. Hij ergerde zich aan influencers en artiesten die op sociale media foto's en video's delen waarop ze roken. In de petitie roept hij onder meer de autoriteit Consumentenmarkt op om in te grijpen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9 persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
4: Adverteren bij RTV Vechtdal kan al voor een paar tientjes per maand. Uw bedrijfsreclame in beeld op Vechtdal TV? Of kies je voor een radiocommercial op Vechtdal FM of Vechtdal NL? Laat weten wie je bent en wat jij te bieden hebt via RTV Vechtdal. Meer informatie? Mail naar reclame@rtvvechtdal.nl. Informatie? Mail naar reclame@rtvvechtdal.nl.

Volgende nummer, dat ging over een visie op de tellen. Een klein pet hier in de handlub. Veruit weer, heet erin in Dragenjacht.

0: Dit is het nieuws van 4 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het kabinet wil Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone blokkeren omdat het niet opschiet met de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers. Dat zei justitieminister Van Wil in Buitenhof. Volgens hem levert diplomatieke druk te weinig op. Van Wil noemt de arrestatie van Bolle Jos een van zijn grootste prioriteiten. De crimineel is in Nederland en België tot zeker 80 jaar cel veroordeeld voor drugshandel. Bij een aantal marathons in het land zijn deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht, de anderen konden ter plekke worden behandeld. Uit Drenthe en Overijssel waren ambulances opgeroepen om te helpen. Inmiddels is de situatie stabiel. Bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. In Houten ging het mis bij een loper van de Utrechtse marathon. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarseveense plassen in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. De jongen is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar de hulp kwam te laat. De recreatieplas blijft vandaag dicht. Een 87-jarige vrouw in Engeland heeft bijna 70 jaar een bom in haar tuin gehad. De Britse politie heeft die gecontroleerd laten ontploffen. De vrouw uit Norwich zei dat gasten er op feestjes altijd mee speelden. Haar zoon had het explosief als kind mee naar huis genomen en haar man, een ex-militair, had haar verzekerd dat het om een lege huls ging. Dat dat niet zo was, kwam aan het licht toen de vrouw een student vroeg onkruid te wieden in haar tuin. Hij vond het explosief en belde de politie. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen geregeld zon, landinwaarts kan een bui vallen. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Van die eerste kop koffie in de zon, tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
3: Jouw beste vriend op de radio. Beste vriend. Vechtdal NL brengt je radio tot leven.

0: Dit is het nieuws van 5 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In een restaurant in Werkendam in Noord-Brabant was gisteravond een grote vechtpartij. In de zaak zijn vernielingen aangericht. Volgens een medewerker werden er fakkels, vuurwerk, een fiets en stoelen gegooid. Eén persoon raakte gewond. Waarschijnlijk waren er supportersgroepen van twee amateurclubs bij betrokken. Eerder op de dag waren er ongeregeldheden na de wedstrijd tussen Kozakken Boys 3 uit Werkendam en ZVV Pelikaan 6 uit Zwijndrecht. De politie moest toen ingrijpen om de rust te herstellen. Het kabinet wil Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone blokkeren omdat het niet opschiet met de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers. Dat zei justitieminister Van Wil in Buitenhof. Volgens hem levert diplomatieke druk te weinig op. Van Wil noemt de arrestatie van Bolle Jos een van zijn grootste prioriteiten. De crimineel is in Nederland en België tot zeker 80 jaar cel veroordeeld voor drugshandel. Door de warmte zijn bij hardloopevenementen mensen onwel geworden. Zowel in Amersfoort als Utrecht moest iemand worden gereanimeerd. In Groningen zijn twee deelnemers van de marathon naar het ziekenhuis gebracht. Vijf anderen werden ter plekke behandeld. Ambulances uit Drenthe en Overijssel werden opgeroepen om te helpen. De gemeente Zundert heeft een bijeenkomst georganiseerd voor inwoners na een dodelijk incident gisteravond. Iemand was uit een luchtballon gesprongen. Het lichaam werd gevonden in de achtertuin van een woning midden in een woonwijk. De ballonvaarder had de hulpdiensten gewaarschuwd. De bijeenkomst is volgens de burgemeester opgezet omdat veel mensen het incident zagen gebeuren. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen geregeld zon. Landinwaarts kan een bui vallen. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor. Van schuttinggigant.com.
3: Van vinyl en schijf.

0: Dit is het nieuws van 6 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw lagen opgeslagen. Door de explosie raakten in totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. Het gebied dat op 3 kilometer van de Chinese grens ligt, staat onder controle van een etnische groepering die strijdt tegen de centrale regering van Myanmar. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat de brandweer het zijn brandmeester had gegeven. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en een spouwmuur van de woning. Daarbij stortte ook een deel van de achtergevel in. Tientallen omliggende panden werden ontruimd omdat er gevaar was dat de brand in Rotterdam zou overslaan. Minister Velbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie, zei hij in tv-programma Buitenhof. Daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en het nog niet over geld hebben. Omdat de coalitie in de Kamer geen meerderheid heeft, is de steun van oppositiepartijen nodig. Donderdag debatteert de Kamer over de vastgelopen gesprekken met de vakbonden over sociale zekerheid. De bonden eisen dat de plannen voor een versobering van de WW en WIA-uitkeringen helemaal van tafel gaan. In Werkendam is gisteravond een horecazaak vernield, waarschijnlijk door voetbalsupporters van amateurclubs. In het restaurant werd volgens een medewerker gegooid met vuurwerk, fakkels, stoelen en een fiets. De ruzie tussen de fans was waarschijnlijk ontstaan bij de finale van de districtsbeker die gistermiddag werd gehouden. Het weer, de buien in het oosten trekken de komende uren weg. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen eerst veel zon, later wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.

1, 2, goed. Luisteraars, een bijzondere goedenavond. Dus luisteraars, goedenavond. U staat voor een vinding hier met de Moes FM hier. Gaan we blijven hier op Vechtal en hier op de vaste zondagavond. En dan wordt de vinding in weer goed is van spraak en muziek, hè. Dus luisteraars, goedenavond. U staat voor een vinding hier met de Moes FM. Omdat we blijven hier op Vechtal en hier op de vaste zondagavond. En dan hebben we een goede verbinding van spraak en muziek, hè. Luister voor de reactieprogramma luid nummer hier dus 06-25-311-311. Dus 06-25-311-311 voor de reacties hier. En laat gewoon zo weten dat je luistert. Dus 06-25 en dan 311-311. Kom voor elkaar hier. En laat gewoon zo weten dat je erbij bent, hè. Goed, God ook in het begin met de volkale schrijvers hier. Luister mee en blijf erbij. Dus de Moes FM vanuit Kerkenveld, 06-25... En dan 311, 311. En dan zullen we mee met de blijtjes vanavond.

0: Dit is het nieuws van 7 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst sinds het jaar 2000 dat Israël het fort bezet. Israël bezet steeds meer gebied in Libanon en zegt dat dat nodig is om Hezbollah te verslaan. Frankrijk spreekt van een schending van het internationaal recht en wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 55 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw waren opgeslagen. Door de explosie raakten in totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. Het gebied, dat op 3 kilometer van de Chinese grens ligt, staat onder controle van een etnische groepering die strijdt tegen de centrale regering van Myanmar. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat het zijn brandmeester was gegeven. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en een spouwmuur van de woning. Daarbij stortte ook een deel van de achtergevel in. Tientallen omliggende panden werden ontruimd omdat het gevaar bestond dat de brand zou overslaan. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinale te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in de 8e finale in 3 sets van de Duitse Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Zverev wordt gezien als een van de favorieten bij het toernooi in Parijs. Het weer. De buien in het oosten trekken de komende uren weg. En vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen eerst veel zon, later wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Schat, volgende week hebben we feest. En we hebben nog niks kloor. Geen tent, geen tovels, geen catering.
3: Dan bel je toch Twente Verhuur?
2: Doet hij dat ook dan?
3: Alles. Tenten, stoelen, heaters, buffet. Ze bouwden het hele feestje op.
2: En dan zit wij straks met afwas.
3: Zelfs dat doen ze voor je.
2: Goh, lekker hoor.
3: Van Twenteverhuur.nl.
4: Van die eerste kop koffie in de zon. Tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: En wie hoeft er zelf niks aan te doen?
2: Nee joh, Twente regelt alles.
1: Oh, door kan ik wel aan wennen.
2: Twenteverhuur.nl.

goed, luisteraars, een bijzondere goedenavond. Dus luisteraars, goedenavond. We staan in de vinding hier met de Moes FM. Allemaal de luisteren hier op Verdal naar liggen op de vaste zondagavond. En dan komen we een goede verbinding van spraak en muziek aan. Luisteraar van het reactieprogramma, laat nummer dus 0625 en dan 311-311. En laat gaan ze winnen erbij bent. Dus 0625 en dan 311-311. Allemaal in voor een groetje, verzoekje, muzikale wens. Of een rapport over afstand daar. Verder moest ik hem de plaats in Speeslam draaien voor de bruine knubbels in de locaties van Ommen. Ook diegene ook in bedankt voor het telefoontje van net. Dat is gezellig middag in de locatie van Ommen. En ontvangst was hem goed daar. Nog een bedankt. En dat is gezellig middag met de blaadjes. Verder ook in Bart de Studio Donderslag ook in bedankt voor de bouw van die kant. Dat is gezellig middag in de locaties van Raalte. En ze kunst stond in de schuur. De blaam ben ik hem speciaal voor jou bestemd. En luister gezellig mee met de blaadjes, hè.

Dus luisteraars, goedenavond. Dus dat is een vinding hier met de Moes FM. Om een blij dat je hier op Vechtal naar hier op de vaste zondagavond. En voor de vinding in goed is van spraak en muziek aan. En voor de reacties 0625 en dan 311 311. En laat gewoon zo weer naar de bij bent aan.

Verder ook in mijn goedenavond van de Weide vanuit locatie Vots. Ook in bedankt voor de bel vanaf die kant van de Weide, locatie Vots. Was in mijn prima Vlaamprogramma, zeg ik. Nou, ook in bedankt voor de reactie van de Weide vanuit Vots. Ook in bedankt voor je belletje. En luister zullen mede met de blijzen in de locatie van Zuidwolde of Vots. En blijven we nog in speciaal voor Roersdam, kerel, hè. En verder ook in goedenavond, we luisteren mee. Graag even een blaadje van Armand. En de groetjes komen van de Tosca. Ook de Tosca ook bedankt. En zo zullen we meer dan elkaar van Dolzen. En verder ook in Hoera. En voor de maagboer door Sander de Pruimentijd. Ook de Pruimentijd ook in bedankt voor de reactie. En zo zullen we meer dan de blaadjes. En plan programma is ook in mijn speciaal weer openstemmen daar. En zat er les donderdag ook in prima met de blaadjes. En gisteren ook in prima voor elkaar, kerel. Ook in prima waargenomen aan deze kant, hè.

Verder ook in Joop de Zender Mercurius in locaties van Londen en Veld. Luister gezellig mee daar, Joop. Ook in bedankt voor het WhatsApp je vanaf die kant. Luister gezellig mee daar. Gaan we gaan dus ook in speciaal voorbestemd daar, de Joopie FM. Ook in voor Wilma daar aan die kant. Luister gezellig mee daar in locaties van Londen en Veld. En dan moet je ontvangen door Frans niet killen, hè.

Ook de zender JB ook in bedankt voor de reactie, Johan. Luister gezellig mee daar. Zo, dan heb ik die kant de wagen eruit, de zender JB. En ook in bedankt voor de reactie vanaf die kant, Johan. Ook even voor Corine er aan die kant. Luister gezellig mee met de blijtjes. En morgen weer bij een knubbel, hè.

Dus luisteraars, goedenavond. Dit is de Moesen van vanuit Kerkenveld. En voor de reacties 06 25 311 311. En gaan we eens verder met de blaadjes hier. En de volgende is hem speciaal in bestemd van de Weide vanuit locatie Vots. Of van de Weide luisteren zullen mee daar. Van de blaadjes hem speciaal weer op zijn kerel. En luisteren zullen mee daar. En ook bedankt voor de bal, hè. Goed luisteren mee, blijf erbij. 0625 311 311. En ook de Mercurius luisteren zullen mee, hè.

0: Dit is het nieuws van 8 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is strategisch belangrijk, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Israël bezet steeds meer gebied in Zuid-Libanon, waardoor een groeiend aantal inwoners moet vertrekken. Zware regenbuien hebben in het oosten van het land tot overlast geleid. In Enschede sloot de politie een tunnel af die was ondergelopen door de regen. Verkeer moet daar voorlopig omrijden. In Almelo is de bliksem ingeslagen in een huis. Daardoor ontstond schade aan het dak en de schoorsteen. In de omgeving viel de stroom uit. Bij een explosie in Myanmar zijn 55 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Meer dan 100 huizen zouden zijn beschadigd. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het is voor het eerst dat de Deen de wielerronde op zijn naam schrijft. Hij won deze editie 5 etappes. Vingegaard staat nu in het lijstje met 7 andere renners die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. De laatste etappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Hij was in de straten van Rome de snelste in de massasprint. Dylan Groenewegen werd 4e. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinales te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in zijn 8e finale in 3 sets van de Duitser Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn nu alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Zverev wordt gezien als een van de favorieten bij het toernooi in Parijs. Het weer op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, later volgen stapelwolken en een enkele bui. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: Adverteren bij RTV Vechtdal kan al voor een paar tientjes per maand. Uw bedrijfsreclame in beeld op Vechtdal TV? Of kies je voor een radiocommercial op Vechtdal FM of Vechtdal NL? Laat weten wie je bent en wat jij te bieden hebt via RTV Vechtdal. Meer informatie? Mail naar reclame@rtvvechtdal.nl.

goed, luisteraars, een bijzondere goedenavond. Dus luisteraars, goedenavond. U staat aan de vinding hier met de Moes FM. Allemaal blijft hier gevecht al naar liggen de vaste zondagavond. En u hoort op mijn verbinding in goede van spraak en muziek. En dat de aangeboden schrijft ook een smaak van bieden, luisteraar. Dus luisteraars, goedenavond. U staat aan de vinding hier met de Moes FM. Allemaal in mijn traditioneel liggen op de zondagavond hier bij Vecht al. En ik hoor dat de vinding hem goed is en ook hem goed mag blijven. En luisteraar, voor een eventuele reactie op het programma, luid nummer dus 0625 en dan 311-311, dus 0625 en dan 311-311. En laat gewoon zo winnen waar geluisterd wordt. Ik ben bijzonder benieuwd naar zo aan.

En dan zal ik de rest nog erbij pakken hier en dan gaan we snel verder met de muziek hier aan. Verder ook even een goedenavond, Jan Jansen, de locatie Stapels. Toch nog een bedankt voor de reactie. Luister eens allemaal mee daar. En hoe moet het de ontvanger daar ook in maand staat. En dan blijven we nog in speciaal voor jou bestemd daar in de locatie van Stapels. En dan moet het ook elke week tegen hem geluisterd worden in de locatie van Stapels dan. Verder ook even Bernard Gugelaar, locatie Hogeveen. Ook nog een bedankt voor het WhatsApp-berichtje. Luister eens allemaal mee daar. En hoe moet het ook erbij bent, Bernard. En dan blijven we vanavond ook in richting Hogeveen gedraaid vanavond. En luister ook maar mee daar met de blaadjes. Ook de Tosca nog in bedankt voor de reactie. Luister ook eens allemaal mee daar. Wordt ook even geluisterd voor de locatie van Dalsen. Luister ook maar mee daar. Ook Van der Weijden van de locatie Fort. Luister ook maar mee daar met de blaadjes. Zo nog in speciaal voor jou gedraaid door in de locatie van Fort. En dan moet ook erbij bent, kerel, hè?

Ook die beste beller van net, luister zelf middag. Moest mijn blagen eruit worden van Heulenes Fjote laatst. Nog een bedankt voor de reactie van die kant en luister zelf middag. Ook haast van Hardenberg en zo heb ik hem die kant op aangedraaid. En dan moet ik erbij ben, hè.

steeds. En verder ook in Marines in locatie van Hogeveen. Luister gezellig mee daar. Ook in bedankt voor de reactie en luister maar mee daar. Verder ook in weer prima aan de Oranje Boulevard. En voor de magemoeder de zender Pinkelman. Ook André ook in bedankt voor het berichtje. Luister gezellig mee daar. Ook even voor Jantje er aan die kant en ook even voor de Pinkelman junior. Luister gezellig mee daar in locatie van Stabhorst. En ook moet het ook in goed aanzetten aan die kant, hè. En verder was het een prima knuppel op zolder. En voor de magemoende Thomas is in de Donsweer. Ook Thomas ook in bedankt voor het WhatsApp-berichtje, kerel. Luister eens gezellig middag in de kaas van Nijhorst. En ook een morgen ook erbij bent, Thomas. En de blaam ben ook in speciaal bestemd. Ook in voor Annemiek daar aan die kant. Luister eens gezellig middag in de locaties van Nijhorst. Daar in de Rivest. En dan moet het vangen daar ik in mijn raam staat, hè.

Ook Joop de Zender Mercurius in de locatie van Hollandseveld. Nou, zo gezellig mee daar. Ook even bedankt voor het berichtje vanaf die kant, Joop. En zo gezellig mee daar in de locatie van Hollandseveld. Ook even voor Wilma er aan die kant. En zo gezellig mee met de blaadjes. En moet ontvangen dat ik in Frans die daar.

Dus luisteraars, goedenavond. Dus dat is een vinding hier met de Moes FM. Allemaal in mijn tradus neer liggen op de zondagavond hier bij Vechtal.nl. En het allemaal gepresenteerd hier via de 105.6. En ook eens even te beluisteren via de website van rtvvechtal.nl. Goed, ik laat Klaar die Mudlo meer en dan gaan we eens verder met het nieuws hier van 9 uur. En dan gaan we ook snel verder met de vocale schrijvers hier. Ik zou zeggen, luister mee en blijf erbij. Dit is de Moes FM van het Kerkenveld. Allemaal in Ruiters hier op de zondagavond hier bij Vechtal.nl. En ik hoor het er helemaal goed om eens aan.

Goed, luister mee, blijf erbij. 0625-311-311. We gaan eerst verder met het nieuws hier en dan gaan we snel verder met de vocale schijfjes. Luister mee. Goedenavond.

0: Dit is het nieuws van 9 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Zware regenbuien hebben in het oosten van het land tot overlast geleid. In Enschede heeft de politie een tunnel afgesloten die was ondergelopen door de regen. Verkeer moet daar voorlopig omrijden. In Almelo is de bliksem ingeslagen in een huis. Daardoor ontstond schade aan het dak en de schoorsteen. In de omgeving viel de stroom uit. In Hengelo waaide een boom tegen een gebouw. Over schade is nog niet bekend. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen van de Spelen van 2036. Of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen van de Spelen van 2036, 2040 of 2044.

0: 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. Bij een woningbrand in de Rotterdamse wijk Feyenoord is iemand om het leven gekomen. De brandweer vond het lichaam toen het vuur geblust was. Door de brand stortte ook een deel van de achtergevel van het huis in. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinales te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in zijn 8e finale in 3 sets van de Duitse Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn nu alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Het weer op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, later volgen stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Jouw beste vriend op de radio. Beste vriend. Vechtbal NL brengt je radio tot leven.

0: Dit is het nieuws van 10 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen voor de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Sportbond wil graag de Spelen organiseren en heeft nu nog de keuze uit 3 locaties. Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. Bij een explosie in Myanmar zijn volgens de BBC 55 mensen omgekomen, onder wie meerdere kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het is voor het eerst dat de Deen de wielerronde op zijn naam schrijft. Hij won deze editie 5 etappes. Vingegaard staat nu in een lijstje met 7 andere renners... die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. De laatste etappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en ook een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vechtbal NL. Hits van vinyl en schijf.

Goed, luisteraars, een bijzonder goedenavond. Dus luisteraars, goedenavond. U staat nog steeds in de vinding hier bij de Moes FM. Om het blijft hier verder aan liggen op de vaste zondagavond. En ik hoor dat mijn verbinding in goed is van spraak en muziek en druk van toestellen hier. En dat het gaat de luisteren kunnen smaak van binnen luisteraar. En voor een eventuele reactie op programma laat nummer dus 06-25-311-311. En laat gewoon zo weten dat je luistert, dus 06-25-311-311. Allemaal in voor een groepverzoek of telefonische reactie of een rapport over afstand. Ook in mijn goedenavond van de Weide vanuit locatie Fort ook nog in Brankfort belletje van vanavond. En dan wordt het planprogramma daar in het smaakveld van de Weide, locatie Fort. En luister gezellig mee met de blaadjes en hoe moet ik er weer bij werden, hè?

Goed luisteraars, draaien een paar bladjes hier en dan ga ik straks een keer de band hier uit, hè? Dus voor de reacties 0625 en dan 311. En dan komt het allemaal in voor elkaar hier. Dus 0625, 311. Dit is hem, de Moesel van vanuit Kerkenveld. Allemaal in met de blaadjes hier op de vaste zondagavond hier bij Vechtal.nl. En dan komen we op een goede verbinding van spraak en muziek, hè? Goed, luister mee en blijf erbij. We gaan ook verder de muziek hier. Dit is hem, de Moesel van het Kerkenveld. En dan is dit een bijzondere goedenavond, hoor.

0: Dit is het nieuws van 11 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is een belangrijke overwinning, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd gisteren Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van gisteravond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden mensen aangehouden. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de relschoppers hard worden aangepakt. Inwoners van Hamburg hebben in een referendum tegen de organisatie van de Olympische Spelen gestemd. Het gaat om de Spelen van 2036, 2040 of 2044. 11 jaar geleden stemden de inwoners van Hamburg ook al tegen de organisatie van de Spelen van 2024. Die werden uiteindelijk in Parijs gehouden. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goed, luisteraars, een bijzondere goedenavond. Dus luisteraars, goedenavond. We stonden de vinding hier met de Moes FM. Op het blijf hier op Vechtal naar liggen op de vaste zondagavond. En dan worden we in verbinding in goede afstandspraak en muziek. En dat de bladen ook in de smaak zijn gevallen. Goed, voor de laatste reacties 0625 en dan 311, 311. En dan worden ze hem opgelezen hier en dan ga ik de band ook uit hier, hè? Ook van de weide van de locatie voort ook nog een bedankt voor je belletje van vanavond. En dan moet ik erbij waren en ook graag tot de volgende ronde maar weer, hè? Verder even graag een plaatje van Lasso van René Kast. En voor de maagbewoner Bernhard Gugelaar ook Bernhard ook een bedankt voor de reactie. En dan moet ik erbij waren vanavond, hè? Verder ook in Jan Jansen, de locatie Stouwers, ook nog een bedankt voor het WhatsApp-regie. De plaat van ook in Spees en Veelbestem daar. En dan moet ik erbij waren, hè? Verder ook in tot de volgende. En dan voor de maagboon door de Tosca. De Tosca ook in bedankt. En dan moet ik erbij waren, hè? Dus luisteraars, goedenavond. U stond in de verbinding hier met de Moes FM. En de Stokwaardblad is hier op de zondagavond hier bij Vechtal. En ik hoorde de verbinding in goed was van de spraak en muziek. En dat de bladen ook in de smaak zijn gevallen, hè? Goed, Gerbando, iedereen bedankt. En graag tot de volgende ronde. Dit was de Moes FM vanuit Kerkenveld. En veel plezier morgen bij de Studio Pioneer. Die draait het blijft morgen verder. En dan komt ook hem goed aan. Goed, ga eruit hier. Goedenavond. Dit was de Moes FM vanuit Kerkenveld. En we gaan de banden in de studio verladen hier.

0: dit is het nieuws van 12 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd zaterdag Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van zaterdagavond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden arrestaties verricht. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de relschoppers hard worden aangepakt. Discuswerper Ruben Rolvink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter. Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Rolvink is viervoudig Nederlands kampioen discuswerper. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is het nieuws van 1 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Dit zijn Verschuren met het NOS-journaal. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël het fort bezet. Israël bezet steeds meer gebied in Libanon en zegt dat dat nodig is om Hezbollah te verslaan. Frankrijk spreekt van een schending van het internationaal recht en wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Dat gaat volgens persbureau AFP de komende dag gebeuren. En discuswerper Ruben Rolfink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter. Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Rolfink is viervoudig Nederlands kampioen discuswerpen. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

ingezet. En de drummer slaat een roffel en speelt Kom, ik wil naar bed. Zijn collega Glitterjas ligt reeds te slapen op zijn bas. Op de vloer verschijnt een dame, net iets ouder als mijn grootje. Of ze vliegen staat te vangen, vreemd.